Die tyd nou 4 minute voor 10, dit was David A. James met trane in die hemel. Kom ons kyk of daar nog 'n boodskapie of twee is. Tannie Spanny sê, Dinsdag, is dit Tannie Sunny, o, dis Tannie Sunny, droom groot, investeer in jouself, neem elke dag positief aan, skep mooie herinneringe, doen wat jou hart laat glimlag, aanvaar uitdagings met 'n oop hart, en glo in die proses en geniet die reis. Baie, baie dankie, Tannie Sunny, daar al die pad van Senior Park. Jan, ek wil toch net een regstelling maak. Ek het vroeger gesê, Tian Stein, Tian is een snijder, so ek weet nie, ek het nou vanochtend seker aan Willie gedink, ons moet weer een slag van sy muziek ook nader hark, en dit saam met ons luisteraars deel. Ons het soveel talent in ons land, so ons moet regtig ons kunstenaars moet ons bykie weer na vore bring. Ons tyd nou 3 minuutje voor 10, dis tyd om te groet. Maak gereed vir die nuushooftrek om 10 uur steentjies met I Need Your Touch Love. Baie, baie geluk met jou verjaardag.

oor. En Korrigas klim tot 30, terwyl Gobabis, Ucho, Enana en Kurunkuru lekker by 29 gaan draai. In Windhoek begin die dag koud op 9, maar die hoofstad warm later op

0: Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusuitsending op Hartklop FM kan vanmiddag om 4 uur gehoor word. Die Ministerie van Werke en Vervoer gee hiermee kennis dat daar op donderdag 11 Junie 2026 om 10:00 die oggend 'n openbare veiling van losgoedere by die NBC hoofkantoor in Cullinanstraat, noordelike nywerheidsgebied plaasvind. Die items kan woensdag 10 Junie van 9:00 die oggend tot 4:00 die middag besigtig word. Die volgende items kom onder die hamer: FM kombineerder, 3, 4 of 6 insette, TV's, videomonitor, FM ontvanger, UPS omsetter, klankmonitor, kabels, heiningkrageenheid, hekmotor, ontvanger, pilaar afvoerventilator, isolasietransformer, kroegyskas, tandberg satelliet, IRD, spinner droër, UPS, HP plotter, Bird TrueLine, Midland laaier, servatiek basisstasie, Harris demoduleerder motor, tydbeheerder, HP voltmeter, ERIE piekbeperker, bedieners en nog baie meer. Registrasie beloop $1,000 en is in kontant betaalbaar. Daar is 'n kaartmasjien beskikbaar vir items te betaal. Bepalings en voorwaardes geld en geen BTW van toepassing. Besonderhede kan sonder vooraf kennisgewing verander. Alle betalings moet teen 3:00 die middag van die veiling in kontant of met die kaartmasjien gemaak word. Let wel, geen uitsonderings sal gemaak word nie. Kontakpersone: meneer E. Steenkamp, 081-249-2338, of meneer G. Ngongo, 081-287-3701.
1: Kort jy data? Het jy dit nou nodig? Herlaai met Paratus en bly aanlyn, maklik en vinnig. Of jy nou video's kyk, werk aanlyn doen of met familie en vriende gesels, hou jou Paratus lyn vol data. Enige tyd, enige plek. Herlaai maklik by Airtime City, enige Paratus winkel, op die Paratus app en die Paratus webblad. Geen wagtyd, net vinnige, betroubare herlaai. Gaan vandag na recharge.paratus.africa. Paratus, altyd aanlyn.
2: When life starts squeezing me like a lemon, I know what to do.
3: With Express Credit's easy payday loans, you can get up to 9,000 Namibian dollars to help ease your financial squeeze in under 15 minutes. Visit expresscredit.com.na. Express Credit, money when you need it.
4: You know, it was all the little things that made me realize this was the one. The right questions, the real conversations about the future, and that feeling of being safe. Because buying my first home, it's a big step. And with Nedbank Home Loans, the green flags matter. Like helping you cover the big stuff, bond and transfer costs. When you know, you know. See money differently. Nedbank. We're a licensed FSP and registered credit provider. T's and C's apply.
5: Van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibia. Hartklop FM. Leef in Afrikaans.
6: Welkom terug. Baie dankie aan kollega Nick Dames met die jongste nuus om 1. Dis byna 14 minute oor 1. SAOG lidlande word aangemoedig om die integriteit van die streek se finansiële stelsels te beskerm deur versterkte samewerking. Die oproep is onlangs gemaak deur Botswana se waarnemende minister van Finansies, Winter Molotsi, by die 5de SAOG komitee teen geldwasery en teen finansiering van terrorisme in Gaborone. Volgens Molotsi kom die vergadering op 'n tydstip wanneer SAOG lidlande worstel met die sosio-ekonomiese oorloop-effekte van heersende geopolitieke ontwikkelings. Hy sê hierdie dinamika het strukturele kwesbaarhede in SAOG ekonomie blootgelê, insluitend afhanklikheid van invoere, beperkte fiskale ruimte, beperkte diversifikasie en verhoogde blootstelling aan eksterne skokke. Hierdie skokke het handel, voedselsekerheid, energie en finansiële stabiliteit in die streek beïnvloed.
7: Against this backdrop, the region is called upon to strengthen collaboration and to turn current vulnerabilities into opportunities. By addressing illicit financial flows, money laundering and terrorist financing, we can reinforce domestic resource mobilization, drive economic growth, enhance governance and transform regional stability.
6: Dit is Botswana se waarnemende minister van Finansies, Winter Molotsi. Slegs Angola

teen $4,333 Amerikaanse dollar 59 per fynons, platinum $1,773.28 en Brent ru olie $94 Amerikaanse dollar 25 sent. Die JSE alle aandele indeks

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Dit kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans, Hartklop FM.

Het is de klanken van Sabrina Carpenter met Man Child. Altijd de vibe van Sabrina daar een keer na te trekken. Maar ons kan hier lekker voort samen met jou tijdens jeugd en al hier op Hardloop FM. En ja, blijkbaar vibe.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans, Hartklop FM. I met a

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

0: Jy word uitgenooi om deel te neem aan ons geselsprogram sê jou sê en jou mening te lig. Wees asseblief geduldig. Ons sal die oproep so gou as moontlik hanteer. Skakel asseblief die radio af sodra jy op die lig is. Ons wil jou daaraan herinner om nie kree, afbrekende, beledigende of neerhalende taal te gebruik nie. Persoonlike aanvalle sal ook nie op die program geduld word nie. Vermy die gebruik van produk of maatskappyname so ver moontlik. Onthou asseblief dat ons werk aan nasiebou en versoening. Ons is ook ten volle verbind tot die Namibiese grondwet en versoek jou dus om geen opmerkings te maak wat aanstootlik vir die demografie van ons land mag wees nie. Laastens, menings en uitsprake van deelnemers weerspieël nie die sienings en standpunte van Hardloop FM en die NBC nie.
1: 2912007 of 2912008 met die kode in die hoofstad 061 as jy wil saamgesels. Kom ons gee geleentheid aan die luisteraar. Sê jou sê goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, Sherifa.
1: Goeiemiddag.
2: Hoe gaan het?
1: Goed, dankie. Hoe gaan het met u?
2: Ah, ek ken nie, so lang glas.
1: Inderdaad.
2: Ja, man, vandag het ek net een punt en dit is die grondpad hier in 24 kilometer van Isakos rechtend Swakopmund. Die pad wat na hen is bij toe gaan. Die pad wordt hier toeristen gebruikt. Ik zeg voor jou, als je daar rijdt, jouw kar wordt geskipt. Dat is stoelen. Skipt zoals ik weet nog niet, is die platen niet. Ik weet die rechten waar, wat denk hier die mensen van ons wat in daar de gebied aan die land leiden. Ik weet niet of het ik nou, kijk, ik is hier racistisch niet. Maar als je kijkt hoe die paaien in die land rechtgemaakt wordt. Die paaien in Damaraland wordt glad die rechtgemaakt. Daar is een padkrapper dat daar skrapt.

0: jij pakt krapper, scrap één keer in 3 weken. Of één keer in 2 weken. En die karren wat naar die berg toe gaan spetskoppen, is zo baie. Als dat 3 dagen voorbij is, dan kan je niet rechter waar rijden. Laat die overheden, Road Authority, die kom rijden met onze karren. Laat hulle zien hoe wordt onze karren vernietigd. Ik vraag alsjeblieft, met groot alsjeblieft, laat hulle hierdie pad alles het net 1 keer aan week. Vooral van die keerpad naar die spetskoppen toe, tenminste net 1 keer. Want ons kan niet zo aangaan. Ons is ook naar Libianus, ons betaal ook in onze licenties, zoals al die andere mensen daar in Noorden, waar ons waar hulle keerpaaien, mooi paaien maken. Dus al wat ik vandaag vraag voor die voorwereten, om alsjeblieft hierdie pad voor ons recht te maken.
1: Goed, ons vertrou dat van die ambtenare werksaam by die paaie owerheid na u geluister het.
0: Absoluut, baie dankie hoor.
1: Baie dankie dat u geskakel het. Goed, gaan tot ziens.
2: 291-207 of 291-208 met die kode in die hoofstad 061 as jy wil saamgesels. Ek wonder net die hoofuitvoerende beampte van Ariams Vlei nedersetting. Ek vertrou dit is wat u sê. Bring Karasburgse ministerie van werke se werkers hierna. O, u wonder net, ons begin eers weer van vooraf. U wonder, die hoofuitvoerende beampte van Ariams Vlei nedersetting bring Karasburgse ministerie van werke se werkers na Ariams Vlei toe om 'n waterpyp oop te kom grou, soos u skryf. Hoekom het hy nie die plek se jeuggroep dit laat doen nie? Hier is soveel klomp nie werkers in die plek. Werklooses. Ek bedoel, daar is werklose jeugdiges daar op Ariams Vlei. So hoekom die rationaal sal wees, gebruik van die jeugdiges van die dorp, wat werkloos is, maar die hoofuitvoerende beampte van Ariams Vlei, volgens u, bring dan nou van Karasburgse ministerie van werkers of werkers daar na Ariams Vlei om herstelwerk aan 'n waterpyp te gaan doen. Dit is hoe u blits boodskapie na die atelier lei. 622-23 as u 'n blits boodskapie wil stuur. As u wil skakel 291-2007 of 8 en die kode in die hoofstad is 061.

0: finaal. Nou, nou, ik versta niet hoe, hoe doen ze goed en die oude dan is zullen ze dat je voelen. Ik maak A plus B plus C en niemand kan hem tegenstaan. Dus in Zuid-Afrika toe gaan met de grootste plek ons is, waar zijn jij daar, daar heb je een one. Ik meen, of wat in 7 of in wat. Daar is die speeddams opgezet, die mensen rijden, die spoed, die voetganger moet in die pad, wie is die? Want daar is oorbrevelen gemaakt om oor te bewegen. Want we ons niet naar die pijkje vat. Hier bij Rebelse robot was speeddams geweest, hè. Zodat het afgevat, want ik heb het verstaan, hulle mag niet op hoofdpad, mag hulle speeddams. Nou, nou, hoe kom doen je bij die plek dat zo? En bij die plek gaan doen jy dit nog so.
1: Baie dankie vir die bijdrage tot die program vanmiddag.
0: Dus asjeblief, van Rebe voet op die map begin sit toch, asjeblief, asjeblief. Ons wil nie so baie moe nie. Weet jy, die petrol is baie duur, so dat ons ek my kind of vandag toch inskryf. Toe moes ek haar nou, ek wil haar hier by 7-seater lijn, ek wil haar hier by Lift City, want dit is te risiko. Nou moet ek nou rij windhoek toe met my kar, met my petrol, het kost 600 rand om haar net by die examen lokaal te kry, om klaar te skryf en dan kom sy nou terug. Verstaan? En nou oor moet maar vir sy kind iets hê.
1: Mm-hmm.
0: En op een moment waar gaan die kom hier en is, ja, maar weet jy, maar was ons maar, was ons maar net die druk, sal ek sê. Geseene dag vir jou allemaal.
1: Dieselfde baie, dankie.
0: Oké, bye.
1: Goed, gaan tot ziens. 25 minute oor 6. Is dit al wat jy vanmiddag op jy hart het? Naar, ja, daar is nog so 2 minute oor, as jy misschien tussen nou en voor ons groet bykie wil gesels. Middag, oom. Nee, daar sit die oom die telefoon neer. Sal ons nou groet uit die atelier uit? Kom ons maak so, kom ons groet tot de volgende geleentheid, wanneer ons weer van u gaan hoor. En ons wens vir die verdere mooi aan toe. Tot ziens.

0: goals.
1: Lisa en saam met Anita en Rema met goals. Bring die tyd na 7:30. Jy luister na Hardloop FM, ons Hart van Afrika program hier op Hardloop FM. En nou tyd vir ons dinsdagaand vasvraag competitie. Ja, ons het weer 20 vrae wat gereed staan om beantwoord te word hier ons baie slim luisteraars. Jy is natuurlijk meer as welkom om saam met ons die brein aan die gang te hou en bykie die algemene kennis op te skerp tydens ons dinsdagaand vasvraag competitie. Hoe werk dit? Wel, jy geef ons een likeie hier in die atelier by 061-291-2007 of 061-291-2008. Jy kies vir ons een nommer, ons vraag vir jou vraagie. As jy om reg antwoord, gaan jou naam in die hoed en dan kan jy nou nie verder weerspeel nie, maar as jy om verkeerd antwoord, is jy welkom om terug te skakel of een ander nommer te kies en sovoorts. So, het is dan hoe ons speel. Ons speel vasvraag tot so in die richting van 8 uur en dat sit ons die Afrika-klanke voort hier op Hardloop FM. So bly gerus ingeskakel en geniet het saam met ons vanavond. Vasvraag, goeienavond.
2: Goeienavond.
1: Kies vir ons een nommer.
2: Nommer 12.
1: Hoeveel snare het een traditionele viool?
2: Het 4 snare.
1: Dit is correct, met wie gesels ek?
2: Manfred Morgan.
1: Manfred, waar bly jy?
2: Walvis bly.
1: Nou, maar toe heerlijk aan vir jou verder op Walvis, Manfred, mooi bly.
2: Dankie,
1: tot ziens. Manfred in die kool daar op Walvisbaai met een traditionele viool wat 4 snare het. Vasvraag, goeienaand.
3: Goeienaand, vasvraag.
1: Kies vir ons een nommer.
3: Kan ek nommer 9 kry, asjeblief.
1: Wat word Sherlock Holmes sy aards vijand genoem? Wat is die naam van Sherlock Holmes sy aards vijand? In die boeken. Of die rolprente. Skakel gerust terug. Baie dankie. Okay, tot ziens. Vasvraag, goeienavond.
4: Goeienavond, Nick.
1: Wie vir ons een nommer kies?
4: Lieve nommer 11, alsjeblieft.
1: Wat is die enigste land in Suid-Amerika wat Nederlands as hulle nationale taal het?
4: Suid-Amerika?
1: Ja.
4: Nederlands?
1: Ja.
4: As het die Mexico of Mexico.
1: Ongelukkig nie.
4: Okay, dan.
1: Dankie, tot ziens. Vasvraag, goeienaand.
5: Goeienaand.
1: Wil jy nommer kies, meneer?
5: Nommer 8, asseblief.
1: Hoeveel wedstrijde sal tydens die komende FIFA Soccer Wereldbeker gespeel word?
5: 64.
1: Nee, ongelukkig nie. Skakel gerust terug. Dankie, tot ziens. Vasvraag, goeienaand.
4: Nick, goeienaand, kan jy vir my nommer 14 gee, asseblief?
1: Wat is die oudste, of wie is die oudste Jonas Brother uit die Amerikaanse popgroep? Wat is die naam van die oudste Jonas Brother? Skakel gerust terug. Dankie, tot ziens. Vasvraag, goeienaand.
5: Goeienaand, Nick. Is James Moriarty is Sherlock Holmes of vijand.
1: Juist, en Nicole André, baie dankie vir die likeie. Heerlijke aan vir julle verder.
5: Dankie.
1: Mooi blij, tot ziens. André Albenties Baie en Nicole James Moriarty, die aardsvijand van Sherlock Holmes. As jy gewonder het, 061-291-2007 of 061-291-2008, as jy saam met ons vasvraag wil speel. Vasvraag, goeienavond.
6: Goeie.
1: Wil jy een nommer kies?
6: As hy vraag van die wedstrijde, hoeveel wedstrijde al gaan word?
1: Nog nie.
6: Is dit die 48 nie?
1: Nee, ongelukkig nie.
6: Dankie.
1: Dankie, tot ziens. Onthou as jou naam reeds in die hoed is, by name van Manfred of André, kan jy ongelukkig nou nie verder samenspeel nie. Jy kan dank jou vrou vraag om namens jou te speel, André. Ons sien ook uit na macht as een oproepie, maar nie te min, kom ons neem ons volgende deelnemer op die lig. Vasvraag, goeienaand.
4: Goeienaand, Nick. Die land wat Nederlands opgeraad in Zuid-Amerika.
1: Ja.
4: Is het die Uruguay nie?
1: Nee, ongelukkig nie.
4: Okay, dankie
1: hoor, tot ziens. Vasvraag, goeienaand.
5: Goeienaand.

0: Wil u nommer kies, meneer?
1: Nummer 13.
0: Wie het die 1985 roman The Hand's Handmaid's Tale geskryf?
1: Geen idee.
0: Skakel gerust terug. Dankie, tot ziens. Vasvraag, goeienavond. Wil u nommer kies?
2: Moet dit die vraag beantwoord van Nick Jonas?
0: Sê maar gerust.
2: Die vraag van die Jonas, is dit die Nick Jonas?
0: Nee, dit is nie Nick nie. Dankie, tot ziens. Vasvraag, goeienavond.
3: Goeienavond.
0: Wil u nommer kies, dame?
3: Die FIFA World Cup, dis 104 wedstrijde wat gespeeld daar
0: word. En Nicole, met wie gesels ek?
3: Elsie.
0: Elsie, waar bly jy? Lekker aan vir jou verder, Elsie, mooi bly. Goed gaan, tot ziens. En Nicole, 104 wedstrijde moet tydens die FIFA Soccer Wereldbeker vanaf donderdag gespeel word. Vasvraag, goeienavond.
4: Goeienavond, Nick, nummer 17, asseblief.
0: Wie is die koning van die gode in die antieke Griekse mythologie?
4: In die Griekse?
0: Ja.
4: Is die... Kom ek probeer weer.
0: Dankie, tot ziens. Vasvraag, goeienavond.
1: Goeienavond.
0: Wil jy nommer kies, meneer?
1: Nummer 6.
0: Uit watter groente kry Popeye sy krag? Uit watter groente kry Popeye sy krag? Die strookies print. Sê net weer?
1: Eggplant.
0: Nee, ongelukkig nie. Dankie, tot ziens. Vasvraag, goeienavond.
5: Goeienavond.
0: Nancy, wil jy nommer kies, meneer?
5: Ja. Die papa is een vraag.
0: Sê maar gerus.
5: Goeienavond.
0: Het jy vir ons antwoord?
5: Papa is een spinazie.
0: Dit is recht, met wie gesels ek?
5: Met Marius van Karasburg.
0: Marius, baie dankie, eerlijk aan vir jou verder op Karasburg.
5: Baie dankie.
0: Mooi blij, tot ziens. Spinazie, ja, Popeye kry sy krag uit spinazie. Dis volgende deelnemer, vasvraag, goeienavond.
6: Goeienavond.
0: Wil jy nommer kies?
6: Die ene van die oorde.
0: Van die?
6: Koning van die, ja.
0: Goed, ja, die Griekse mythologie. Dis, daar sê, dankie Magda, heerlijk aan vir jou verder.
6: Dankie.
0: Mooi blij, tot ziens. En die kol met Sius is die koning van die gode in die Griekse, antieke Griekse mythologie. Vasvraag, goeienavond.
7: Goeienavond.
0: Kies ons een nommer.
7: Nommer 17.
0: Reeds beantwoord?
7: 18.
0: Hoeveel keer het Chris Froome die Tour de France gewen?
7: 4.
0: Dis reg, met wie gesels ek?
7: Blomme.
0: Daar sê Blomme, waar bly jy?
7: Otjewarongo.
0: Otjewarongo, lekker aan verder vir julle daar.
7: Dankie.
0: Mooi bly, tot ziens. Inderdaad, 4 keer het Chris Froome die Tour de France gewen. Daai vraagie is ek al gevra op ons dinsdag aan vasvraag competitie, maar ja, so speel ons ook lekker saam. Vasvraag, goeienavond.
8: Goeienaar.
0: Kies vir ons een nommer.
8: Kan ek toch een nommer 2 kry, asjeblief?
0: Wat is die grootste lughawe in die VSA?
8: Is dit nie in New York?
0: Nee, ongelukkig nie.
8: Oké,
0: dankie. Dankie, tot ziens. Vasvraag, goeienaand.
9: Goeienaand.
0: Wil jy vir ons een nommer kies?
9: Ja, die grootste lughawe wil ek probeer.
0: Sê maar gerus.
9: Is JF Kennedy?
0: Nee, ongelukkig nie.
9: Oké.
0: Okay. Dankie, tot ziens. Vasvraag, goeienavond.
10: Goeienavond, nummer 15.
0: Wat is, of in watter stad is die Olympische Somerspele in 2004 aangebied? In watter Europese stad is die 2004 Somer Olympische Spele aangebied?
10: Ek sal weer probeer.
0: Dankie, tot ziens. Vasvraag, goeienavond.
11: Goeienaand, kan ek nummer 13 kry, asjeblief?
0: Nummer 13 reed beantwoord, enige ander nommer?
11: Nummer...
0: O nee, excuse, nummer 13 is nog oop, ek vraag om verskoning.
11: Okay.
0: Ek wil weet, wie het die 9

0: 1985 roman The Handmaid's Tale geskryf?
1: Margaret Atwood.
0: Atwood, ja, inderdaad. Wie gesels ek?
1: Genevieve.
0: Genevieve, nog steeds op Walvis Bay.
1: Ja.
0: Lekker aan vir jou verder, Genevieve.
1: Okay,
0: bye-bye. Bye-bye. Margaret Atwood, skrywer van The Handmaid's Tale. In 1985 is die boek uitgereik. Vasvraag, goeienavond.
2: Goeienavond.
0: Wil je nommer kies, meneer?
2: Die land met Hollands as amtelike taal in Suid-Amerika.
0: Sê maar gerus.
2: Dis Suriname.
0: Dis Suriname, met wie gesels ek? Die naam asseblief?
2: Godfried Kleinans.
0: Ja, sê om Godfried, baie dankie, lekker aan verder.
2: Dankie, baie.
0: Mooi blij, tot ziens. Om Godfried Kleinans, daarop Keertmansoop in die kol met Suriname. Dit is die Suid-Amerikaanse land wat Nederlands as nationale taal het. Vasvraag, goeienavond.
3: Goeienavond.
0: Wil jy nommer kies, meneer?
3: Die lughawe.
0: Sê maar gerus.
3: Denver International.
0: En die kol met wie gesels ek?
3: Met oom Lassie.
0: Oom Lassie, waar blij oom?
3: Ek is ook iemand uit Verongo, maar ek is van Keertman.
0: Nou maar toe, geniet die aan verder op Keertmans hoop.
3: Dankie.
0: Tot ziens. Inderdaad, die Denver Internationale Lughawe, die grootste lughawe in die VSA. Vasvraag, goeienavond.
4: Goeienavond.
0: Wil jy nommer kies?
4: Ek nommer 7 kreatief.
0: Wat is die naam van die grootste stad in Duitsland, volgens bevolking?
4: Sorry.
0: In Duitsland. Dankie, tot ziens. Vasvraag, goeienavond.
5: Goeienavond.
0: Wil jy het nommer kies, meneer?
5: Die een van die Olympische Spelen, somer Olympische Spelen.
0: Sê maar gerust vir ons.
5: Is het Greece?
0: Ek soek na die stadse naam.
5: Die stad? Ek sal weer.
0: Dankie, tot ziens. Wat er stad, sê die somer Olympische Spelen in 2004 aangebied? So is dit voorheen al in Londen, Engeland of in Parijs, Frankrijk aangebied is, is dit in hierdie Europese stad aangebied. Vasvraag, nee, moet opgegee, kom ons neem als volgende deelnemer. Vasvraag, goeienavond.
6: Vasvraag, goeienavond.
0: Wil jy nommer kies?
6: Ek is ook een van Duitsland, die grootste stad.
0: Sê maar gerus.
6: Hamburg.
0: Sê net weer?
6: Hamburg.
0: Nee, dit is nie Hamburg nie. Ongelukkig nie.
6: Okay, dankie,
0: tot ziens. Vasvraag, goeienavond.
7: Goeienavond, Nick.
0: Hallo.
7: Ja, die stad waar die Olympische Spelen 2004 aangebied het, is in Athens.
0: Ja, Athene, 100% recht. Met wie gesels ek?
7: Met François, hier, dat is ek het eten.
0: Dan sê François, lekker aan vir jou verder.
7: Alba.
0: Mooi blij, tot ziens. François daar op Oshikati en Nicole Athene in Griekenland, wat die somer Olympische Spelen in 2004 aangebied het. Vasvraag, goeienavond.
8: Goeienavond met nummer 3, sublief.
0: In watter jaar het die Beatles op hulle eerste tour van Noord-Amerika vertrek?
8: 1962.
0: Jy is so naby, ek gaan hom vir jou gee. 1964. Net so paar jaar uit. Met wie gesels ek?
8: Lorenzo.
0: Lorenzo, waar bly jy?
8: Ek bly in Slip.
0: Op Slip, dan sê nou met toe heerlijke aan verder daar.
8: Okay, dankie,
0: tot ziens. Lorenzo, so nabij, dis een vloekwoord. 1964 is die jaar wat die Beatles op hulle eerste Amerikaanse en Noord-Amerikaanse tour vertrek het. Vasvraag, goeienavond.
9: Goeienavond.
0: Wil jy nommer kies?
9: Nummer 1 is het blie.
0: En wat is die hoofstad van Nieuw-Seeland?
9: Hoofstad van Nieuw-Seeland?
0: Ja. Skakel gerust terug, dankie, tot ziens. Vraag nog beskikbaar is dan nou vraagie nummer 1, wat ons pas gevraagd, wat is die hoofstad van Nieuw-Seeland? Vraagie nummer 4 ook nog op. 5 is nog beskikbaar, 7 het ons al gevra, hy is ook nog beskikbaar, soek nog antwoord vir hom. Vraagie nummer 10 is ook nog beskikbaar, 14, 16, 19 en 20. Vasvraag, goeienavond. Goeienavond, is by vasvraag. Goeienavond, is by vasvraag.
10: Naal.
0: Wil jy nommer kies, meneer?
10: Die grootste

0: stad in Duitsland.
1: Grootste stad in Duitsland, ja?
0: Is Berlin.
1: Dis Berlin, met wie gesels ek?
0: Sunny Boy, uit Karasburg.
1: Sunny Boy, baie dankie, lekker aan verder.
0: Nee,
1: mooi blij, tot ziens. Nicole, met Berlin is die grootste, of die mees dichtbevolkte stad in Duitsland. Sunny Boy, daar op, was het Karasburg? Wat vir ons die regte antwoord gegee het. Ons neem as volgende deelnemer. Vas vraag, goeienaand.
2: Goeienaand.
1: Wil jy nommer kies?
2: Nummer 17.
1: Is reeds beantwoord? Enige ander nommer?
2: 19.
1: Along the Watchtower is een van Jimi Hendrix se beste liedjies, maar wie het dit eintlik geskryf? Wie was die skrywer van All Along the Watchtower? Nee, ongelukkig nie. Dankie, tot ziens. Vas vraag, goeienaand.
3: Goeienaand.
1: Wil jy nommer kies, meneer?
3: Nee, wil hy jy nog van die Jonas Brothers antwoord?
1: Sê maar gerus.
3: Dis, Kevin Jonas.
1: Dis hy, met wie gesels ek?
3: Met Ria in Karasburg.
1: Sê net weer die naam?
3: Ria.
1: Rian, baie dankie Rian, lekker aan vir jou verder.
3: Goed aan.
1: Tot ziens. Kevin, ja, Kevin is die oudste van die drie Jonas broers wat in die groep is. Daar is natuurlijk een vierde Jonas broer wat niks met die groep te doen het nie. Maar Kevin is die oudste van hulle. Hy is 32 jaar oud? Nee, 36. Nou kan ek jy onthou nie, maar hy is die oudste van die drie. Nick, Joe en Kevin is die drie broers. Vas vraag, goeienaand.
4: Goeienaand.
1: Wil jy nommer kies, meneer?
4: Ja, die hoofdstad van New Zealand.
1: Ja, sê maar gerus.
4: Wellington.
1: En Nicole, met wie gesels ek?
4: Andries van Leeuwarden.
1: Daar sê Andries, lekker aan vir verder.
4: Dankie, selde.
1: Goed gaan, tot ziens. Andries is in Nicole met Wellington, dis die hoofdstad van New Zealand. Vas vraag, goeienaand.
5: Goeienaand, Nick.
1: Wil jy nommer kies?
5: Ek wil net gehoor of die vraag van Popeye al geantwoord.
1: Hy is al lang al geantwoord. Kies vir ons een ander nommer.
5: Nee,
1: dat
5: is
1: het alright. Ja, recht so. Mooi aan verder. Tot ziens. Vraag nog beskikbaar 4, 5, 10, 16, 19, 20. As jy nog wil skakel, 061-2901-207 of 2901-208 om saam met ons vasvraag te speel hier op Hardloop FM. Vasvraag, goeienaand.
6: Goeienaand, nommer 1.
1: Reeds beantwoord, enige ander nommer?
6: Die ene van die hoofdstad.
1: Hy is reeds beantwoord, ja.
6: Geen maar enige nommer.
1: Waarvoor staan die tweede A in die afkorting NASA?
6: NASA is mos die ruimte... NASA. O nee, kom ek geen maar.
1: Skakel gerust terug. Baie dankie. Tot ziens. Vas vraag, goeienaand.
7: Goeienaand. Kan ek nummer 2 kreeg?
1: Nummer 2 is reeds beantwoord. Beskikbaar is 4, 5, 10, 16, 19, 20.
7: 4.
1: Waarvoor staan die tweede A in die afkorting NASA?
7: Tweede A afkorting NASA.
1: Ja. Die ruimte manne in Amerika. Sê met weer?
7: Ek probeer maar.
1: Baie dankie, tot ziens. Die lijn is baie sleg daar, kan ongelukkig nie die luisteraar hoor nie, maar niet te min as neem my volgende. Vas vraag, goeienaand.
8: Goeienaand.
1: Wil jy nommer kies?
8: Oké, nommer 5, meneer.
1: Pink Ladies en Granny Smith is albei soorte van watter vrug?
8: Is appel.
1: Dis hy, met wie gesels ek?
8: Ek praat met Andries van Karisberg.
1: Andries, baie dankie, lekker aan vir jou verder.
8: Victor!
1: Dit is Nicole met, ja, appels. Pink Ladies en Granny Smiths is albei appels. Vas vraag, goeienaand.
9: Goeienaand.
1: Wil jy nommer kies, meneer?
9: Die een van die tweede A in NASA.
1: Sê maar gerus.
9: Administration.
1: Dan en Nicole, met wie gesels ek?
9: Nicolai.
1: Daar is Nicolai, waar bly jy?
9: Reobo.
1: Lekker aan vir jou verder.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of traanedal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Van pinkvoete tot warmgloede, glimlach of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Hunker en juk jou siel en voete na boeremusiek? Kom kuier dan saterdag aand om 6:00 saam met my Andries Meton in ons program Balke toe. Hier gaan ons hierdie hinkering en gejuk stil met walse. Polkas. Banjoes. Trekklavier. En concertina. Onthou saterdag aande om 6:00. Boermusiek uit die boonste rakke in ons program Balke toe. Hartklop FM. Leef in Afrikaans.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

vastgevangen mij, vastgevangen mij. Want jij is jij, is beautiful voorbij. Vastgevangen mij, vastgevangen mij. En daar waar je leeft, een stille gebed, hoor ik jouw woorden, hoe jij mij redt. Een hart en vlees zal als nooit veranderen. Ons route nog lang, maar het is recht baie. Ik volg het jouw voetspoor en al die draaien. Want ik het jou lief en jij het voor mij. Die gaten toegegooid en alles lijkt weer mooi. Ik zie nou alles raak, die leven maakt weer saai. Want jij is

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans, Hartklop FM.

Van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

leeg, de lente wordt zomer. Jij zijn mijn hart en heb blije dromen. Jaren vliegen zo seizoenen bij ons voorbij. Want jij is hier in mijn hart.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans, Hartklop FM.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.

Van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal. Enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.